Ni o tabi nin hermahiabi a kohangada wasteste eekiabine anarptamine ganuda iesa eekiabine ohna winchemna sahna tasam garubina zewazi winchispa en